0: Lekker is jouw fijnste prijsvriendje. Het mijn derde dag. Niet in uit de
1: Making your radio fun again. 102.7 Super Hits.